Die liggen op de doodstak zo gaan. Als je niet laat zoeken, dan moet je een met die wel pijn ik wat aan. Sila lagi yan na blong nota mani ki walang min amma kitang nun ito sang na at damalo talo. Tunggal sula o migitsi. Tusa yaksa min. Tusa yaksa min.